0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Wilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Wilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: bitch.
1: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
2: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
3: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
1: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
3: 105.1 en 106.5 FM.
1: Online via radiozuidrand.be.
3: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Naar aanleiding van opnieuw een aantal meldingen herhalen we graag een eerder gepubliceerd waarschuwingsbericht. Afgelopen dagen ontving politiezone Rivierenland een aantal meldingen waarbij mensen telefonisch gecontacteerd werden met de boodschap dat ze spreken met een zogenaamde politie-inspecteur die gewacht maakt van woninginbraken in hun buurt. De politie werkt niet met telefonische enquêteurs of geeft evenmin op eigen initiatief preventietips. Er worden ook nooit persoonlijke gegevens gevraagd of goederen opgehaald door de politie. Vanaf maandag 17 augustus start in de Drie-Eikenstraat in Edichem de aanleg van een nieuw glasvezelnetwerk. De werken duren tot en met vrijdag 28 augustus. Aannemer Verbraken Infra voert de werken uit in opdracht van Wire. Tijdens de werken kan er plaatselijk verkeershinder zijn. Ook vertragingen zijn mogelijk. De gemeente laat de werken bewust tijdens de zomervakantie uitvoeren. Zo moet de hinder voor het verkeer beperkt blijven. Morgen wordt het in de regio Antwerpen een stuk minder heet. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur stijgt nog tot ongeveer 29 graden. Zondag neemt de bewolking toe en wordt het duidelijk koeler, met maxima rond 25 graden. Het blijft meestal droog. Maandag wordt het wisselvalliger. Er zijn geregeld wolken en verspreid kunnen enkele buien vallen. Met een maximumtemperatuur van ongeveer 23 graden ligt het kwik dan weer rond normale waarde voor de tijd van het jaar.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Met Radio Zuidrand.
3: Ik las het deze week op het internet. Niet dat ik het wou, want normaal geloof ik niks van.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: Alle recyclageparken van IGEAN zijn morgen gesloten. Dat komt door de feestdag. Wie afval wil wegbrengen, moet dus een andere dag kiezen. Vanaf maandag 17 augustus zijn de parken weer open. De medewerkers van IGEAN helpen je dan opnieuw verder. Een 17-jarige jongen is afgelopen zondag opgepakt op de zomerkermis in Wilrijk. Kort daarvoor zou hij een vrouw van 85 hebben overvallen. Hij rukte met geweld een ketting van haar hals. De tiener was al bekend bij politie en gerecht. Hij wordt gelinkt aan ongeveer 40 ernstige feiten. Daarbij zou hij zich vaak richten op oudere mensen. De politie herkende hem op de kermis en volgde hem. Bij het verlaten van de kermis werd hij gecontroleerd en opgepakt. De jongen moest voor de jeugdrechter verschijnen. Morgen wordt het in de regio Antwerpen een stuk minder heet. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur stijgt nog tot ongeveer 29 graden. Zondag neemt de bewolking toe en wordt het duidelijk koeler, met maxima rond 25 graden. Het blijft meestal droog. Maandag wordt het wisselvalliger. Er zijn geregeld wolken en verspreid kunnen enkele buien vallen. Met een maximumtemperatuur van ongeveer 23 graden ligt het kwik dan weer rond normale waarde voor de tijd van het jaar.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Op zondag 13 september bruist provinciaal recreatiedomein De Schorre te boom opnieuw van spel, creativiteit en kinderpret tijdens de 22e editie van Schorremorrie. Samen met de Gezinsbond en gemeente Boom zet De Schorre opnieuw een dag vol verwondering en plezier op poten voor kinderen van 5 tot 12 jaar. Meer info en tickets vind je op deschorre.be. Een laagdrempelig festival waar spelen, ontdekken en samen plezier maken centraal staan. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: 4 mei met 10 jaar Sneppenbos Boeghout. Op zaterdag 29 augustus viert Boeghout het 10-jarig bestaan van Sportpark Sneppenbos. Van 10 uur 's morgens tot 16 uur in de namiddag is iedereen gratis welkom voor een dag vol sportplezier en ontmoeting. Probeer nieuwe sporten uit tijdens de gratis initiaties van verschillende sportclubs. Ontdek het aanbod van de lokale sportverenigingen op de verenigingenmarkt. Kinderen kunnen zich uitleven op de springkastelen. Ondertussen kan je ook supporteren voor de Boeghoutse voetbalploegen tijdens de wedstrijden van Boeghout Bekert. Sporthal Sneppenbos vind je aan de Vrentse Steenweg 224. Te Boeghout. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Danscafé Mi Amor op het Falconplein in Antwerpen moet zeker 2 weken dicht. De burgemeester nam die beslissing na veel klachten over geweld en lawaai. De politie kreeg tussen april en juli tientallen meldingen over klanten van het café. Eerdere waarschuwingen hielpen niet. Het café mag pas weer open als de uitbater extra maatregelen neemt. Zo moet de zaak uiterlijk om 4 uur 's nachts sluiten. Ook moet er op drukke nachten een erkende bewaker aanwezig zijn. De stad wil zo de rust en veiligheid in de buurt beschermen. Bij snelheidscontroles in Hove, Edichem, Kontich, Lint en Aartselaar reed bijna 99% van de bestuurders niet te snel. Dat meldt politiezone Minos. De controles gebeurden tijdens een Europese actieweek en de flitsmarathon. Toch waren er ook zware overtredingen. 2 bestuurders moesten hun rijbewijs afgeven. Ze reden te snel en hadden alcohol gedronken. In 1 van de wagens zaten ook 2 kinderen. Nog 2 andere bestuurders raakten hun rijbewijs kwijt. Zij reden 112 en 117 km per uur in een zone 70. Er werden ook PV's opgesteld voor andere overtredingen. Morgen wordt het in de regio Antwerpen een stuk minder heet. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur stijgt nog tot ongeveer 29 graden. Zondag neemt de bewolking toe en wordt het duidelijk koeler, met maxima rond 25 graden. Het blijft meestal droog. Maandag wordt het wisselvalliger. Er zijn geregeld wolken en verspreid kunnen enkele buien vallen. Met een maximumtemperatuur van ongeveer 23 graden ligt het kwik dan weer rond normale waarde voor de tijd van het jaar.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Er is een zaterdagavond bingo op 15 augustus in het Forum aan de Handelsstraat Duffel. En dit van 19 uur tot 23 uur 45. Een leuke bingo voor jong en oud met 9 rondes van 50 prijzen en 1 superronde van 10 mooie hoofdprijzen. Bij de superronde wie afvalt, die krijgt een boekje van 15 euro te gebruiken op een van de volgende bingo's. Tijdens de 2 pauzes is er ook nog een gratis tombola voorzien. 1 boekje kost je 25 euro, een dubbel boekje 45 euro en een 3 dubbel boekje kost je 60 euro, een half boekje 15 euro. De deuren gaan open vanaf 17 uur en de bingo die start stipt om 19 uur. Iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Goed gekregen en Monkey Pussy organiseren op zondag 23 augustus een gigarommelmarkt op het terrein langs het Aziadok en de Westkaai te Antwerpen. Met een oppervlakte van 10.000 vierkante meter hebben we plek voor plusminus 1,5 kilometer aan unieke rommelmarktstandjes. De toegang voor de bezoekers is natuurlijk gratis. Zowel de gegeerde en ongefilterde zoldertjes van buurtbewoners als de betere antiek, vintage en curiosa zijn aanwezig. En ook de hobbyliefhebber, platenboeren en fashionistas komen aan hun trekken. Zondag 23 augustus van 9 uur 's morgens tot 17 uur 's avonds aan het Aziadok en de Westkaai in Antwerpen. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be. Radio.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Naar aanleiding van opnieuw een aantal meldingen herhalen we graag een eerder gepubliceerd waarschuwingsbericht. Afgelopen dagen ontving politiezone Rivierenland een aantal meldingen waarbij mensen telefonisch gecontacteerd werden met de boodschap dat ze spreken met een zogenaamde politie-inspecteur die gewag maakt van woninginbraken in hun buurt. De politie werkt niet met telefonische enquêteurs of geeft evenmin op eigen initiatief preventietips. Er worden ook nooit persoonlijke gegevens gevraagd of goederen opgehaald door de politie. Vanaf maandag 17 augustus start in de Drie-Eikenstraat in Edegem de aanleg van een nieuw glasvezelnetwerk. De werken duren tot en met vrijdag 28 augustus. Aannemer Verbraken Infra voert de werken uit in opdracht van Wire. Tijdens de werken kan er plaatselijk verkeershinder zijn. Ook vertragingen zijn mogelijk. De gemeente laat de werken bewust tijdens de zomervakantie uitvoeren. Zo moet de hinder voor het verkeer beperkt blijven. Morgen wordt het in de regio Antwerpen een stuk minder heet. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur stijgt nog tot ongeveer 29 graden. Zondag neemt de bewolking toe en wordt het duidelijk koeler, met maxima rond 25 graden. Het blijft meestal droog. Maandag wordt het wisselvalliger. Er zijn geregeld wolken en verspreid kunnen enkele buien vallen. Met een maximumtemperatuur van ongeveer 23 graden ligt het kwik dan weer rond normale waarden voor de tijd van het jaar.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Zaterdag 15 augustus en zondag 16 en 23 augustus zijn er de pony- en paardentoernooien Lippelo Hingene. 3 dagen vol paardensport, sfeer en gezelligheid. 15 augustus, ponytoernooi van Landelijke Rijvereniging De Tempeliers Lippelo. En op zondag 16 augustus het ruitertoernooi van Landelijke Rijvereniging De Hunters uit Hingene. Op zondag 23

augustus is er dan weer het ruitertoernooi van landelijke rijvereniging De Tempeliers Lippelo. Op het programma jumping, dressuur en groepsdressuur. Er is voor iedereen wat te beleven. Kom genieten van knappe prestaties, een fijne sfeer en veel hoefgetrappel. Plaats van gebeuren, de terreinen Marcelaarsdreef, Londerzeel. Het GPS-adres is Sint-Janstraat nummer 2. We hopen jullie talrijk te mogen verwelkomen. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op vrijdag
1: bij Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Fortbom, op zaterdag 5 en zondag 6 september in Mortsel. Fortbom is het theater- en familiefestival door jong en oud in het Groene Fort 4. Tijdens Fortbom geniet je van theater, muziek, circus, spel en avontuur. Voor één weekend toveren we het fort om tot een magische en bruisende locatie. Voor theater- en verhalenliefhebbers, voor jonge durvers en dromers en voor wereldverbeteraars en dansers. Locatie Fort 4, ingang Fortstraat 100 of Neerhoevelaan 5052 te Mortsel. De toegang is gratis. Het evenement is cashvrij. Voor meer details bekijk het lokaal bestuur Mortsel-Fortbom. Ook de gedetailleerde activiteitenpagina van Mortsel of via het overzicht van de jaarmarkt in Mortsel. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons zeker weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: Alle recyclageparken van IGEAN zijn morgen gesloten. Dat komt door de feestdag. Wie afval wil wegbrengen, moet dus een andere dag kiezen. Vanaf maandag 17 augustus zijn de parken weer open. De medewerkers van IGEAN helpen je dan opnieuw verder. Een 17-jarige jongen is afgelopen zondag opgepakt op de zomerkermis in Wilrijk. Kort daarvoor zou hij een vrouw van 85 hebben overvallen. Hij rukte met geweld een ketting van haar hals. De tiener was al bekend bij politie en gerecht. Hij wordt gelinkt aan ongeveer 40 ernstige feiten. Daarbij zou hij zich vaak richten op oudere mensen. De politie herkende hem op de kermis en volgde hem. Bij het verlaten van de kermis werd hij gecontroleerd en opgepakt. De jongen moest voor de jeugdrechter verschijnen. Morgen wordt het in de regio Antwerpen een stuk minder heet. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur stijgt nog tot ongeveer 29 graden. Zondag neemt de bewolking toe en wordt het duidelijk koeler, met maxima rond 25 graden. Het blijft meestal droog. Maandag wordt het wisselvalliger. Er zijn geregeld wolken en verspreid kunnen enkele buien vallen. Met een maximumtemperatuur van ongeveer 23 graden ligt het kwik dan weer rond normale waarden voor de tijd van het jaar.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

systematic. It's hydromatic. Why degrees to lightning?

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Ben je klaar om weer in het avontuur te duiken? Op zondag 6 september trekken we opnieuw het Fort van Koningsoord in voor de offroaddag van het jaar. Bereid je voor op spectaculaire 4x4 routes, modderpret zonder grenzen, gezelligheid, lekker eten en drinken en een sfeer die je alleen hier vindt. En natuurlijk gratis inkom voor alle bezoekers. Of je nu komt rijden, kijken of genieten, je hoort er gewoon bij. Tot dan en vergeet je Mudsmile niet. Afspraak zondag 6 september voor de 4x4 happening in het Fort van Koningsoord Donderheide vanaf 10 uur 's morgens. Meer info vind je via www.4x4clubantwerpen.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand.

0: cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Wat als uw favoriete optie al standaard op uw wagen zit? Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning, standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
2: Dit is Regio Radio.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Voor al wie benieuwd is naar de geschiedenis van Edegem, kan op zondag 23 augustus aansluiten bij een begeleide erfgoedwandeling door het oude dorpscentrum. De gidsen vertellen onderweg hoe de gemeente door de eeuwen heen veranderde en laten bezoekers kennis maken met gebouwen en plekken die vandaag verdwenen zijn. Zo ontdekken deelnemers dat Edegem vroeger Adogem heette. Ook het verhaal van het eeuwenoude godsgasthuis en de oudste kapel van Edegem komen uitgebreid aan bod. Deelnemers kunnen gewoon aansluiten op 23 augustus aan het oude gemeentehuis aan het gemeenteplein te Edegem. De rondleiding start om 14 uur in de namiddag. De deelnameprijs bedraagt 1 euro. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Danscafé Mi Amor op het Falconplein in Antwerpen moet zeker 2 weken dicht. De burgemeester nam die beslissing na veel klachten over geweld en lawaai. De politie kreeg tussen april en juli tientallen meldingen over klanten van het café. Eerdere waarschuwingen hielpen niet. Het café mag pas weer open als de uitbater extra maatregelen neemt. Zo moet de zaak uiterlijk om 4 uur 's nachts sluiten. Ook moet er op drukke nachten een erkende bewaker aanwezig zijn. De stad wil zo de rust en veiligheid in de buurt beschermen. Bij snelheidscontroles in Hove, Edichem, Kontich, Lint en Aartselaar reed bijna 99% van de bestuurders niet te snel. Dat meldt politiezone Minos. De controles gebeurden tijdens een Europese actieweek en de flitsmarathon. Toch waren er ook zware overtredingen. 2 bestuurders moesten hun rijbewijs afgeven. Ze reden te snel en hadden alcohol gedronken. In 1 van de wagens zaten ook 2 kinderen. Nog 2 andere bestuurders raakten hun rijbewijs kwijt. Zij reden 112 en 117 km per uur in een zone 70. Er werden ook PV's opgesteld voor andere overtredingen. Morgen wordt het in de regio Antwerpen een stuk minder heet. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur stijgt nog tot ongeveer 29 graden. Zondag neemt de bewolking toe en wordt het duidelijk koeler, met maxima rond 25 graden. Het blijft meestal droog. Maandag wordt het wisselvalliger. Er zijn geregeld wolken en verspreid kunnen enkele buien vallen. Met een maximumtemperatuur van ongeveer 23 graden ligt het kwik dan weer rond normale waarden voor de tijd van het jaar.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: De gratis paardentram neemt bezoekers mee door historisch Berchem. Nog tot en met 27 september kunnen inwoners en bezoekers elke zondag meerijden voor een tocht door de wijken met verhalen van vroeger. De paardentram rijdt elke zondag twee keer uit. Dit om 11 uur 's morgens en om 13 uur op de middag. Tijdens de rit stappen de gidsen van Antwerp Ghost Walk mee aan boord. Zij

0: brengen de geschiedenis van Berchem tot leven met historische weetjes en opvallende anekdotes. De opstaphalte Berchem Stadionstraat nummer 75 te Berchem. Jouw plekje reserveer je via www.ghostwalk.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
1: Radio Zuidrand.

0: Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Dit is Radio Zuidrand.
2: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Radioamateurs, opgelet, maak je kofferbak klaar. Op zaterdag 29 augustus is het weer tijd voor de gezellige kofferbakverkoop van de Lierse radioamateurs. Heb je zendapparatuur, ontvangers, antennes, meettoestellen, onderdelen of andere radiospullen die je niet meer gebruikt, breng ze mee en geef ze een nieuwe eigenaar. Zaterdag 29 augustus vanaf 12 uur 's middags aan de Fortweg 24 te Lier. Kom snuisteren tussen interessante toestellen en ontmoet andere radioamateurs. Kofferbakverkoop in het Fort van Lier. Bij lid van een club of een vereniging heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Naar aanleiding van opnieuw een aantal meldingen herhalen we graag een eerder gepubliceerd waarschuwingsbericht. Afgelopen dagen ontving politiezone Rivierenland een aantal meldingen waarbij mensen telefonisch gecontacteerd werden met de boodschap dat ze spreken met een zogenaamde politie-inspecteur die gewacht maakt van woninginbraken in hun buurt. De politie werkt niet met telefonische enquêteurs of geeft evenmin op eigen initiatief preventietips. Er worden ook nooit persoonlijke gegevens gevraagd of goederen opgehaald door de politie. Vanaf maandag 17 augustus start in de Drie-Eikenstraat in Edegem de aanleg van een nieuw glasvezelnetwerk. De werken duren tot en met vrijdag 28 augustus. Aannemer Verbraken Infra voert de werken uit in opdracht van Wire. Tijdens de werken kan er plaatselijk verkeershinder zijn. Ook vertragingen zijn mogelijk. De gemeente laat de werken bewust tijdens de zomervakantie uitvoeren. Zo moet de hinder voor het verkeer beperkt blijven. Morgen wordt het in de regio Antwerpen een stuk minder heet. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur stijgt nog tot ongeveer 29 graden. Zondag neemt de bewolking toe en wordt het duidelijk koeler, met maxima rond 25 graden. Het blijft meestal droog. Maandag wordt het wisselvalliger. Er zijn geregeld wolken en verspreid kunnen enkele buien vallen. Met een maximumtemperatuur van ongeveer 23 graden ligt het kwik dan weer rond normale waarden voor de tijd van het jaar.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Zet zondag 30 augustus met stip in je agenda. Want we sluiten de zomer af met een knaller van de familiedag. Een dag van de Bornemnaar. In domein Breven. Aan de Brevendreef 56B te Bornem. En dit van 13 uur 's middags tot 20 uur 's avonds. Een dag vol sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. En dit met maar liefst 4 top acts op het podium. 13 uur 45, Mega Mindy. 15 uur, Belle PRS. Om 17 uur, Truphonic featuring Sandrine. En om 19 uur, Reggie. Geniet van lekker eten, frisse drankjes, knotsgekke animatie en neem een duik in het openluchtzwembad. En terwijl je feest, steun je tegelijk de Bornemse verenigingen. Dus mis dit niet. Ben lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand.

0: als uw favoriete optie al standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Radio Zuid-Holland.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op vrijdag
1: bij Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: De Ronde van Morteldorp is terug. Op vrijdag 18 september verwelkomen we jong en oud op de 12e editie van de Ronde van Morteldorp. Er is een mini-ronde voor de allerkleinsten. Een speelse ronde met hindernissen. Een sportieve ronde van 3, 6 en 9 kilometer. De deelname is volledig gratis en er is kinderanimatie, kinderdisco en live muziek voorzien. Kom lopen of supporteren of gewoon genieten van de gezellige sfeer rond de Benedictuskerk en het Lepelhof. Meer info en inschrijven kan via www.derondevanmorteldorp.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Alle recyclageparken van IGEAN zijn morgen gesloten. Dat komt door de feestdag. Wie afval wil wegbrengen, moet dus een andere dag kiezen. Vanaf maandag 17 augustus zijn de parken weer open. De medewerkers van IGEAN helpen je dan opnieuw verder. Een 17-jarige jongen is afgelopen zondag opgepakt op de zomerkermis in Wilrijk. Kort daarvoor zou hij een vrouw van 85 hebben overvallen. Hij rukte met geweld een ketting van haar hals. De tiener was al bekend bij politie en gerecht. Hij wordt gelinkt aan ongeveer 40 ernstige feiten. Daarbij zou hij zich vaak richten op oudere mensen. De politie herkende hem op de kermis en volgde hem. Bij het verlaten van de kermis werd hij gecontroleerd en opgepakt. De jongen moest voor de jeugdrechter verschijnen. Morgen wordt het in de regio Antwerpen een stuk minder heet. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur stijgt nog tot ongeveer 29 graden. Zondag neemt de bewolking toe en wordt het duidelijk koeler, met maxima rond 25 graden. Het blijft meestal droog. Maandag wordt het wisselvalliger. Er zijn geregeld wolken en verspreid kunnen enkele buien vallen. Met een maximumtemperatuur van ongeveer 23 graden ligt het kwik dan weer rond normale waarde voor de tijd van het jaar.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: agenda.
1: Vrije Tijdcentrum Kruispunt uit Edegem houdt deze zomer filmavonden in de tuin. De film Scrapper is te zien op donderdag 27 augustus en draait om Georgie, een slimme en eigenzinnige meid in Londen. Haar wereld verandert wanneer haar afwezige vader terugkeert. Deze filmavond vindt plaats in de tuin van Vrije Tijdcentrum Kruispunt aan de Terrelstraat nummer 1 te Edegem. De toegang is gratis. Stoelen die zijn aanwezig en bij slecht weer verhuizen we naar binnen. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Radio Zuidrand.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: 4 mei met 10 jaar Snappenbos Boeghout. Op zaterdag 29 augustus viert Boeghout het 10-jarig bestaan van Sportpark Snappenbos. Van 10 uur 's morgens tot 16 uur in de namiddag is iedereen gratis welkom voor een dag vol sportplezier en ontmoeting. Probeer nieuwe sporten uit tijdens de gratis initiaties van verschillende sportclubs. Ontdek het aanbod van de lokale sportverenigingen op de verenigingenmarkt. Kinderen kunnen zich uitleven op de springkastelen. Ondertussen kan je ook supporteren voor de Boeghoutse voetbalploegen tijdens de wedstrijden van Boeghout Bekert. Sporthal Snappenbos vind je aan de Vrentse Steenweg 224. Te Boeghout. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Van maandag 17 tot vrijdag 28 augustus zijn enkele drukke plekken in Lier afgesloten. Het gaat om het kruispunt Antwerpse straat Baronhop Somerlaan, het Leopoldplein, de tunnel aan de Antwerpse Steinweg en de Van Boekelaan. De stad verwacht veel hinder, vooral tijdens de spits. Er komen nieuwe verkeerslichten en Fluvius voert nutswerken uit. Wie naar het centrum rijdt, vermijdt best de Antwerpse Steenweg. Het ziekenhuis blijft bereikbaar via de Mechelse Steenweg of Lispersteenweg. Ook het station is bereikbaar via de ring. Fietsers en voetgangers kunnen meestal door. Bij snelheidscontroles in Hoven, Edichem, Kontich, Lint en Aartselaar reed bijna 99% van de bestuurders niet te snel. Dat meldt politiezone Minos. De controles gebeurden tijdens een Europese actieweek en de flitsmarathon. Toch waren er ook zware overtredingen. Twee bestuurders moesten hun rijbewijs afgeven. Ze reden te snel en hadden alcohol gedronken. In één van de wagens zaten ook twee kinderen. Nog twee andere bestuurders raakten hun rijbewijs kwijt. Zij reden 112 en 117 km per uur in een zone 70. Er werden ook PV's opgesteld voor andere overtredingen.
5: Morgen wordt het in de regio Antwerpen een stuk minder heet. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur stijgt nog tot ongeveer 29 graden. Zondag neemt de bewolking toe en wordt het duidelijk koeler, met maxima rond 25 graden. Het blijft meestal droog. Maandag wordt het wisselvalliger. Er zijn geregeld wolken en verspreid kunnen enkele buien vallen. Met een maximumtemperatuur van ongeveer 23 graden ligt het kwik dan weer rond normale waarde voor de tijd van het jaar.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Fort Bom, op zaterdag 5 en zondag 6 september in Mortsel. Fort Bom is het theater- en familiefestival. Door jong en

0: gebouwd in het groene Fort 4. Tijdens Fort Bom geniet je van theater, muziek, circus, spel en avontuur. Voor één weekend toveren we het fort om tot een magische en bruisende locatie. Voor theater- en verhalenliefhebbers, voor jonge durvers en dromers en voor wereldverbeteraars en dansers. Locatie Fort 4, ingang Fortstraat 100 of Neerhoevelaan 5052 te Mortsel. De toegang is gratis. Het evenement is cashvrij. Voor meer details bekijk het lokaal bestuur Mortsel-Fortbom. Ook de gedetailleerde activiteitenpagina van Mortsel of via het overzicht van de jaarmarkt in Mortsel. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons zeker weten via studio@radiozuidrand.be.
1: Dit is Regio Radio Zuidrand.

publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Er is een zaterdagavond bingo op 15 augustus in het Forum aan de Handelstraat de Duffel. En dit van 19 uur tot 23 uur 45. Een leuke bingo voor jong en oud met 9 rondes van 50 prijzen en 1 superronde van 10 mooie hoofdprijzen. Bij de superronde wie afvalt, die krijgt een boekje van 15 euro te gebruiken op een van de volgende bingo's. Tijdens de 2 pauzes is er ook nog een gratis tombola voorzien. 1 boekje kost je 25 euro, een dubbel boekje 45 euro en een 3 dubbel boekje kost je 60 euro, een half boekje 15 euro. De deuren gaan open vanaf 17 uur en de bingo die start stipt om 19 uur. Iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Naar aanleiding van opnieuw een aantal meldingen herhalen we graag een eerder gepubliceerd waarschuwingsbericht. Afgelopen dagen ontving politiezone Rivierenland een aantal meldingen waarbij mensen telefonisch gecontacteerd werden met de boodschap dat ze spreken met een zogenaamde politie-inspecteur die gewacht maakt van woninginbraken in hun buurt. De politie werkt niet met telefonische enquêteurs of geeft evenmin op eigen initiatief preventietips. Er worden ook nooit persoonlijke gegevens gevraagd of goederen opgehaald door de politie. Vanaf maandag 17 augustus start in de Drie-Eikenstraat in Edichem de aanleg van een nieuw glasvezelnetwerk. De werken duren tot en met vrijdag 28 augustus. Aannemer Verbraken Infra voert de werken uit in opdracht van Wire. Tijdens de werken kan er plaatselijk verkeershinder zijn. Ook vertragingen zijn mogelijk. De gemeente laat de werken bewust tijdens de zomervakantie uitvoeren. Zo moet de hinder voor het verkeer beperkt blijven. Morgen wordt het in de regio Antwerpen een stuk minder heet. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur stijgt nog tot ongeveer 29 graden. Zondag neemt de bewolking toe en wordt het duidelijk koeler, met maxima rond 25 graden. Het blijft meestal droog. Maandag wordt het wisselvalliger. Er zijn geregeld wolken en verspreid kunnen enkele buien vallen. Met een maximumtemperatuur van ongeveer 23 graden ligt het kwik dan weer rond normale waarden voor de tijd van het jaar.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Dit is eentje voor de wielerliefhebbers. Er is de retro-koers dwars door de Mijlstraat te Duffel. Dit op zondag 27 september met startschotten 15 uur in de namiddag. Er is een omloop van 10 ronden, dat is 48 kilometer. Dit langs een afgesloten parcours. Inschrijven ter plaatse of voor inschrijving om zeker te zijn van je plaatsje. Bedrag is 10 euro. Alle koersformaliteiten bij Café de Blauwe Hoek, Wandelingstraat nummer 74 te Duffel. Of info via sophie-pluim@hotmail.com of telefonisch op het nummer 0499-1975-10. De hamburgers daar zijn ten voordele van Sterke Jan. Ook is er een live satellietverbinding voorzien van het WK wielrennen te Montreal. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De grootste hits van vandaag en vroeger. U luistert naar regionale radio
0: Zuidrand.

0: Gevoel voor de regio, hart voor muziek. Zuidrand.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Dit is Radio Zuidrand.
2: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Wil je meer te weten komen over vleermuizen en hun leefomgeving? Kom op zaterdag 29 augustus deelnemen aan een avondwandeling in Fort 5 in Edegem. Tijdens die activiteit ontdekken bezoekers welke soorten er in het reservaat leven en waarom het gebied belangrijk is voor de dieren. Na een korte uitleg trekken de deelnemers met baddetectoren en zaklampen het fort in om op zoek te gaan naar jagende vleermuizen. De rondleiding start om 20 uur in de bioklas van Fort 5 via de ingang aan de Fort 5-straat in Edegem. Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht. Dat kan via stappers.wim@gmail.com. Dat is stappers.wim@gmail.com. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidland.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Alle recyclageparken van IGEAN zijn morgen gesloten. Dat komt door de feestdag. Wie afval wil wegbrengen, moet dus een andere dag kiezen. Vanaf maandag 17 augustus zijn de parken weer open. De medewerkers van IGEAN helpen je dan opnieuw verder. Een 17-jarige jongen is afgelopen zondag opgepakt op de zomerkermis in Wilrijk. Kort daarvoor zou hij een vrouw van 85 hebben overvallen. Hij rukte met geweld een ketting van haar hals. De tiener was al bekend bij politie en gerecht. Hij wordt gelinkt aan ongeveer 40 ernstige feiten. Daarbij zou hij zich vaak richten op oudere mensen. De politie herkende hem op de kermis en volgde hem. Bij het verlaten van de kermis werd hij gecontroleerd en opgepakt. De jongen moest voor de jeugdrechter verschijnen. Morgen wordt het in de regio Antwerpen een stuk minder heet. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur stijgt nog tot ongeveer 29 graden. Zondag neemt de bewolking toe en wordt het duidelijk koeler, met maxima rond 25 graden. Het blijft meestal droog. Maandag wordt het wisselvalliger. Er zijn geregeld wolken en verspreid kunnen enkele buien vallen. Met een maximumtemperatuur van ongeveer 23 graden ligt het kwik dan weer rond normale waarde voor de tijd van het jaar.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Iedereen is welkom op de overdekte rommelmarkt op zaterdag 15 augustus in het Centraal Station.

0: van Antwerpen. Van 9 uur 's ochtends tot 16 uur in de namiddag. Welkom allen op onze overdekte markt in het mooiste station van het land. In de Kievietgalerij, te midden van het station, zal onze twee wekelijkse markt plaatsvinden. Onze voorgaande edities waren reeds een succes. We hebben 50% vaste standhouders en 50% variabele. Dus elke editie loont de moeite om te komen snuisteren tussen al het moois dat aangeboden wordt. Bezoekers met de wagen kunnen het voordeligst parkeren onder het station. Meer info interparking.be. De toegang is volledig gratis. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiderland.be.
1: Goedemiddag, dit is Radio

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Radio Zuidrand.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op vrijdag.
1: Bij Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Goed gekregen en Monkey Pussy organiseren op zondag 23 augustus een gigarommelmarkt op het terrein langs het Aziadok en de Westkaai te Antwerpen. Met een oppervlakte van 10.000 vierkante meter hebben we plek voor plusminus 1,5 kilometer aan unieke rommelmarktstandjes. De toegang voor de bezoekers is natuurlijk gratis. Zowel de gegeerde en ongefilterde zoldertjes van buurtbewoners als de betere antiek, vintage en curiosa zijn aanwezig. En ook de hobbyliefhebber, platenboeren en fashionistas komen aan hun trekken. Zondag 23 augustus van 9 uur 's morgens tot 17 uur 's avonds aan het Aziadok en de Westkaai in Antwerpen. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Van maandag 17 tot vrijdag 28 augustus zijn enkele drukke plekken in Lier afgesloten. Het gaat om het kruispunt Antwerpse straat Baronhop Somerlaan, het Leopoldplein, de tunnel aan de Antwerpse Steinweg en de Van Boekelaan. De stad verwacht veel hinder, vooral tijdens de spits. Er komen nieuwe verkeerslichten en Fluvius voert nutswerken uit. Wie naar het centrum rijdt, vermijdt best de Antwerpse Steenweg. Het ziekenhuis blijft bereikbaar via de Mechelse Steenweg of Lispersteenweg. Ook het station is bereikbaar via de ring. Fietsers en voetgangers kunnen meestal door. Bij snelheidscontroles in Hove, Edichem, Kontich, Lint en Aartselaar reed bijna 99% van de bestuurders niet te snel. Dat meldt politiezone Minos. De controles gebeurden tijdens een Europese actieweek en de flitsmarathon. Toch waren er ook zware overtredingen. Twee bestuurders moesten hun rijbewijs afgeven. Ze reden te snel en hadden alcohol gedronken. In één van de wagens zaten ook twee kinderen. Nog twee andere bestuurders raakten hun rijbewijs kwijt. Zij reden 112 en 117 km per uur in een zone 70. Er werden ook PV's opgesteld voor andere overtredingen. Morgen wordt het in de regio Antwerpen een stuk minder heet. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur stijgt nog tot ongeveer 29 graden. Zondag neemt de bewolking toe en wordt het duidelijk koeler, met maxima rond 25 graden. Het blijft meestal droog. Maandag wordt het wisselvalliger. Er zijn geregeld wolken en verspreid kunnen enkele buien vallen. Met een maximumtemperatuur van ongeveer 23 graden ligt het kwik dan weer rond normale waarde voor de tijd van het jaar.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Wie graag in groep wandelt in Duffel, kan terecht op woensdag 19 augustus. Deze begeleide wandeling is in samenwerking met WSV Nederland. De deelnemers vertrekken om 14 uur in de namiddag aan de kasteelruïne ter Elst te Duffel voor een wandeling van ongeveer 5 kilometer. Er wordt gewandeld aan een rustig tempo, toegankelijk voor een breed publiek. Het is een mooie kans om samen al wandelend nieuwe plekjes in Duffel te ontdekken. Info kan je krijgen via www.duffel.be/wandelen in Duffel. En dit op woensdag 19 augustus in samenwerking met WSV Nederland, start te 14 uur in de namiddag. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Radio Zuidrand.

0: Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Dit is Radio Zuidrand.
1: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Radioamateurs, opgelet, maak je kofferbak klaar. Op zaterdag 29 augustus is het weer tijd voor de gezellige kofferbakverkoop van de Lierse radioamateurs. Heb je zendapparatuur, ontvangers, antennes, meettoestellen, onderdelen of andere radiospullen die je niet meer gebruikt, breng ze mee en geef ze een nieuwe eigenaar. Zaterdag 29 augustus vanaf 12 uur 's middags aan de Fortweg 24 te Lier. Kom snuisteren tussen interessante toestellen en ontmoet andere radioamateurs. Kofferbakverkoop in het Fort van Lier. Bij lid van een club of een vereniging heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: Naar aanleiding van opnieuw een aantal meldingen herhalen we graag een eerder gepubliceerd waarschuwingsbericht. Afgelopen dagen ontving politiezone Rivierenland een aantal meldingen waarbij mensen telefonisch gecontacteerd werden met de boodschap dat ze spreken met een zogenaamde politie-inspecteur die gewacht maakt van woninginbraken in hun buurt. De politie werkt niet met telefonische enquêteurs of geeft evenmin op eigen initiatief preventietips. Er worden ook nooit persoonlijke gegevens gevraagd of goederen opgehaald door de politie. Vanaf maandag 17 augustus start in de Drie Eikenstraat in Edichem de aanleg van een nieuw glasvezelnetwerk. De werken duren tot en met vrijdag 28 augustus. Aannemer Verbraken Infra voert de werken uit in opdracht van Wire. Tijdens de werken kan er plaatselijk verkeershinder zijn. Ook vertragingen zijn mogelijk. De gemeente laat de werken bewust tijdens de zomervakantie uitvoeren. Zo moet de hinder voor het verkeer beperkt blijven. Morgen wordt het in de regio Antwerpen een stuk minder heet. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur stijgt nog tot ongeveer 29 graden. Zondag neemt de bewolking toe en wordt het duidelijk koeler, met maxima rond 25 graden. Het blijft meestal droog. Maandag wordt het wisselvalliger. Er zijn geregeld wolken en verspreid kunnen enkele buien vallen. Met een maximumtemperatuur van ongeveer 23 graden ligt het kwik dan weer rond normale waarde voor de tijd van het jaar.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Er is een zaterdagavond bingo op 15 augustus in het Forum aan de Handelstraat de Duffel. En dit van 19 uur tot 23 uur 45. Een leuke bingo voor jong en oud met 9 rondes van 50 prijzen en 1 superronde van 10 mooie hoofdprijzen. Bij de superronde wie afvalt, die krijgt een boekje van 15 euro te gebruiken op een van de volgende bingo's. Tijdens de 2 pauzes is er ook nog een gratis tombola voorzien. 1 boekje kost je 25 euro, een dubbel boekje 45 euro en een 3 dubbel boekje kost je 60 euro, een half boekje 15 euro. De deuren gaan open vanaf 17 uur en de bingo die start stipt om 19 uur. Iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Fortbom, op zaterdag 5 en zondag 6 september in Mortsel. Fortbom is het theater- en familiefestival door jong en oud in het Groene Fort 4. Tijdens Fortbom geniet je van theater, muziek, circus, spel en avontuur. Voor één weekend toveren we het fort om tot een magische en bruisende locatie. Voor theater- en verhalenliefhebbers, voor jonge durvers en dromers en voor wereldverbeteraars en dansers. Locatie, Fort 4, ingang Fortstraat 100 of Neerhoevelaan 5052 te Mortsel. De toegang is gratis. Het evenement is cashvrij. Voor meer details bekijk het lokaal bestuur Mortsel-Fortbom. Ook de gedetailleerde activiteitenpagina van Mortsel of via het overzicht van de jaarmarkt in Mortsel. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons zeker weten via studio@radiozuidrand.be.

Zuidrand draait om jou.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 70s at 7.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand, 70s at 7.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: It is R8.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 90s at 9.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: drankje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.